see the face of God. And

Raptor Hood all day, fuck. Cypress Hill, motherfucker.

0: 6 uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
2: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
4: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen, op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
2: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
5: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
6: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
7: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
2: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
8: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
2: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Draai lange nachten, ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Internationale media zijn lovend over de prestatie van Rode Duivels op het WK. Ze walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Yuri Tielemans blikt vooruit.
3: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te laten.
2: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
4: Je hebt altijd een kans, maar goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd tegen Senegal en nu vandaag, heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
2: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
5: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt, omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
2: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïnse collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Ворота 2049, включили ИРО.
1: Oh.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
3: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
2: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
4: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
2: Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
5: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groepen zat iedereen redelijk kapot, denk ik, dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
2: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij, ik hoop dat je die vaak genoeg krijgt.

jij bent mijn favoriete persoon.

0: kick my feet up. Come on, careful. Doubt, what you doing? Where we going? To the hero. Come on, woman. Bring the liquor.
1: Dit is Urgent FM.
2: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
2: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
4: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
3: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
5: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
3: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een trekker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

boy.

Goedenavond, allerliefste Boogieville Radio luisteraars. We zijn hier opnieuw in een hele warme studio. Vanavond ga ik gewoon onoptijdelijk een paar plaatjes opleggen. Ik kan niet draaien. Ik heb ook heel veel singeltjes mee en ik zie dat er geen pucks zijn. Die heb ik zelf niet. Het is allemaal bric-à-brac. Het is een beetje verfomfait en alles maar om te proberen. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Onze vorige aflevering was met Joris van Luie Hond. Nu sta ik hier. Wij geven deze ganse feesten eindelijk. Het nieuws is eruit. Het nieuws is naar buiten. Wij staan bij Boogieville 10 dagen lang in de ganse feesten. 10 dagen lang feest. 10 dagen lang funk, disco, cumbia, calypso. Alles voor je heupjes. Alles voor je billetjes. Overdag zijn er ook leuke activiteiten. De line-up komt nog online. Kom alsjeblieft checken, want de kunst is ook gewoon top, top, top café. En ik kan niet wachten om jullie daar te zien, jongens. Geniet van mijn set. Ik ga dat toch alleszins proberen doen. Dat is al niet te min dat het allemaal een beetje flauw is. ja, hier gaan we dan.

others won't. They know how to run a meeting, others don't.

0: Hey, hey. Alright, ja, ik hoor wel iets. Ja, hoorde jij iets?
1: Ik hoor mezelf nog niet.
0: Aha.
1: Dat is de intro dat
0: we... Ik denk dat we er zijn. Ja, hey!
2: Ja, we zijn er
0: aha,
2: met
0: dag.
2: Een kleine omweg.
0: Ja, wel, kijk. Dag, liefste luisteraars. Normaal is het op dit uur Liquid Flavors. Maar Bram en Bastiaan, onze heads, die zijn even deze maand op reis en dergelijke. Dus het is al een grote summer break. Dus we hebben een dealke gemaakt. En Open Decks, hetgene dat je normaal gewend bent vanaf 10 uur, neemt deze maand een paar keer toch hun show over. En we zijn hier vandaag ook al in de studio met Benne. Een beetje vroeger dan dat we gewend zijn. Hey Benne.
2: Hey, aanwezig. Een beetje vroeger, maar ja, dat is ook een keer tof. Een beetje vroeger op de avond en we kunnen ietske langer, ietske rustiger jullie een goede radioavond bezorgen.
0: Voilà, het zou wel zijn. Dus we wensen de Liquid Flavors amigos alvast een heel schoon maandje, een breakske toe. Breakskes nemen ze hier ook normaal op Urgent FM. Maar nu zijn ze dat ergens anders aan het doen. Dus hopelijk genieten ze van het zonneke.
2: Het is hen zeker en vast dik gegund.
0: Yes, met al die zotte radioshows en invites, dat mag wel een keer. Het is een beetje een specialke bij Open Decks vandaag. Eigenlijk is het ook een Close Decks. We gaan dat volgende week trouwens nog een keer doen. Hè. Een beetje in aanloop van de Gentse feesten vinden we het altijd fijn eigenlijk om onze favoriete plaatjes van onze eigen collecties een keer af te spelen. Dus van de week is het aan mij, Sander Persson. En volgende week is het aan Benne, a.k.a. Benny Bray.
2: Yes.
0: En ik ben van plan om vandaag een paar specialekes voor jullie te spelen die ik heb ontdekt onlangs. Maar niet alleen dat. We hebben ook gewoon goesting om een keer met ons Open Decks collectief te open te garen, een beetje te meeten en vergaderen. Hier in de studio is dat wel lekker chill. Dus ik had een idee, waarom niet? Ik heb een appje gebouwd, genaamd Persson Music. En we gaan de app laten beslissen wat jullie vandaag dit uur gaan luisteren op de radio.
2: Yes, dus voor het eerste uur is het de app die beslist en daarna gaat Sander een setje voor ons draaien. Maar ze zijn er nog niet super lang mee bezig, de Persson app. Uw eigen creaties eigenlijk op een speciale manier naar de buitenwereld toegebracht.
0: Klopt.
2: Leg ik eruit hoe dat juist in zijn werk gaat of hoe dat de mensen dat ook zelf kunnen vinden.
0: Het is eigenlijk, het verhaal gaat al redelijk ver, want ik ben zelf heel lang fervente Spotify gebruiker geweest. Tot op het punt dat ik eigenlijk door had dat die niet zoveel goed van zin zijn met de wereld en met hetgene dat de muziek allemaal opbrengt. En ik vond dat eigenlijk heel, heel jammer. Ik heb dan eigenlijk ook besloten om podcasts die ik gemaakt had via de Wenscast eraf te halen. En ook mijn eigen producties daar niet meer op te releasen. Maar het is wel natuurlijk een heel sterk kanaal om dingen op uit te brengen. Het jammer is ook dat zij eigenlijk een van de slechtste betalers zijn voor artiesten. Wat vind jij daarvan, Benne?
2: Het is een noodzakelijk kwaad. Ik ga het zo omschrijven, want ik gebruik het zelf ook natuurlijk. Maar hoort er meer en meer slechte dingen over. En ook wie dat er allemaal boven staat, is zeker niet oké. Daarmee ook dat we hier met Urgent FM ook wel een kanaal hebben om dan een beetje daarin tegen te gaan, wat dat heel goed is.
0: Ja, voilà.
2: Maar in de digitale wereld... heb jij er iets op uitgevonden om daar toch een keer proberen tegenin te gaan? Wat dat misschien niet enkel iets is voor u dat kan gebruikt worden, maar dat misschien een manier is om nog andere artiesten of beginnende producers die zeggen we willen afzetten tegen Spotify.
0: Klopt. Ik dacht eigenlijk al heel lang van ik wil graag een soort van... muziekkanaal van mezelf op het internet, die naam person.music, want .music is dus eigenlijk echt een domeinnaam die je kunt kopen. Hè. Als je een artiest bent en je hebt je eigen muziek, kun je bijvoorbeeld kijken op, als je googelt register.music, dan ga je dat wel vinden. Het is niet goedkoop, kan het u wel erbij vertellen. Het is een beetje een soort van pyramid scam op zich, maar zo gaat dat nu eenmaal met domeinnamen, helaas. Maar ik dacht dacht dus eigenlijk op een gegeven moment, ja, ook zeker met de komst van AI en AI-muziek, die eigenlijk in onze playlist wordt geramd aan de lopende band, dacht ik, ja, oké, hoe kan ik eigenlijk iets doen zodat ik mijn eigen muziek al kan afspelen zonder dat ik het allemaal per se moet uitbrengen op zoiets commercieel, op zoiets waar dat een beetje verloren geraakt in het geruis en dat ik toch eigenlijk zelf er iets aan overhoud. En ik kan eigenlijk zeggen dat sinds kort, want mijn platform bestaat nu een maand, dat ik meer dan 2000 plays heb van zo'n 400 visits. Dus profielen die hebben ingelogd. Het is zonder inlog, maar die hebben komen luisteren. En er is ook een pincode. Ik ga het heel rap even zeggen. Het is 8426.
2: Okay.
0: Als je het onthoudt en je vult het in op de website, dan ga je full access hebben. Dus geen enkele preview horen, maar allemaal volledige nummers. Maar dat is enkel voor niet-AI's. Dus je mocht echt absoluut geen AI-agent zijn. Maar ik vermoed dat de meeste mensen die je naar luisteren wel menselijk zijn. Dus daar hoop ik op. En dat was ook een beetje de insteek eigenlijk. Hoe kunnen we het eigenlijk anders gaan aanpakken als bijna elk streamingplatform op de wereld?
2: Ja.
0: Geen AI-muziek. Ah ja, als dat maar mijn eigen muziek is, dan weet ik dat het niet door AI is gemaakt, in bijvoorbeeld. Geen accounts. Maar wel een soort van interactief model. Waarbij dat je bijvoorbeeld bij mij, op sommige nummers, kun je zeggen, ik wil uw nummer een naam geven.
2: Ja.
0: Want heel veel van mijn nummers heb ik nog geen naam gegeven. Dat is eigenlijk een code. Dat is het jaartal en het project dat in dat jaartal ben begonnen. En ik zoek eigenlijk voor veel nummers naar een naam. Dus je mocht zeker naar person.music gaan en een suggestie doen over een naam voor een bepaald nummer van mij.
2: Okay.
0: Maar ook kunt je comments gaan achterlaten. En je kunt ook uiteindelijk een bericht sturen naar de artiest op die manier. En eigenlijk een beetje een soort van persoonlijke band creëren met de artiest. En de insteek is dan ook eigenlijk van, ja oké, hoe kunnen we daar echt een waar persoonlijk platform van maken, waarbij dat de artiest en hun luisteraars eigenlijk een persoonlijke band vormen en ook kunnen onderhouden. En eigenlijk via die pincodes en codes in het algemeen, denk ik dat een soort van toekomst of een oplossing kan bieden. Want ja, je kunt natuurlijk codes gaan opschrijven ergens, of je kunt dat laten e-mailen, of je kunt speciale linkjes genereren waarmee dat je eigenlijk die pincode automatisch toepast. En zo heb ik al verschillende tools ontwikkeld in mijn platform.
2: Ja.
0: Je ziet dat niet als gebruiker. Je kunt er ook niet naar luisteren, het zijn codes.
2: Ja.
0: Maar ik kan dat wel allemaal vanuit mijn eigen dashboard als artiest op dat platform gaan genereren. Dan eigenlijk het verdere verhaal ervan is eigenlijk, ik denk dat ik dat binnenkort ga beginnen openstellen, ook aan andere artiesten. Want het lijkt me wel interessant om dat experiment op gewoon steeds meer grotere schaal te doen. En eigenlijk een soort van persoonlijk netwerk te beginnen uitbouwen. Dus wat is het idee eigenlijk? Ik nodig een artiest uit op een persoonlijke manier. Ik doe dat via dat platform, via mijn eigen dashboard. En van zodra het eigenlijk in het systeem zit, via een bestaande artiest, kan die dus zelf releases gaan doen op het platform en dingen gaan uitbrengen en al die tools gaan gebruiken en ook de analytica erachter zien van oké, wanneer worden mijn nummers geskipt en dergelijke. Dat zit er allemaal in, maar dat is niet met een identifier. Dus de luisteraar wordt niet getracked. Je kunt wel zien wat gebeurt er met de muziek, maar je kunt niet zien wie doet het met de muziek. Of wie luistert op welke manier. Dus het is zeker wel zo dat er nog een bepaalde marktvalidatie in zit voor de muziek dat je maakt.
2: Mm-hmm.
0: Ik vind gewoon op een manier dat je dat niet hoeft te linken aan een persona, aan een luisteraar of aan een marketingprofiel van een luisteraar, lijkt dat er 100 miljoen worden gemaakt over heel de wereld. Allee, denk je dat dat gewoon een nieuwe verse aanpak kan zijn En mogelijk gewoon het platform van de toekomst. We zullen zien wat dat het geeft. Dus, ik ga mij alstublieft niet haasten.
2: Dus zeker een leuk experiment. En hoeveel nummers heb je zoal staan voor het moment?
0: Momenteel...
2: Zijn je puur je eigen nummers, nog niet met andere artiesten?
0: Ja, dacht. Momenteel is het enkel mijn eigen muziek. Het is trouwens ook een app op de iOS App Store. Okay. En de Android app is ook in de maak. Maar bon, ik ben me echt niet aan het haasten, dus het kan zijn dat we even moeten wachten. En ondertussen zijn we ook met OpenDex heel wat dingen aan het organiseren. Yes. En het ding is dat ik heb denk ik een 45 nummers daarop gezet.
2: Maar ja, dat is al...
0: Het zit daar ook een paar live sets tussen. En eigenlijk elke luisteraar krijgt een andere ervaring. Dus het is allemaal randomized. Mm-hmm. Er gaat nooit twee keer dezelfde playlist achter elkaar krijgen. Ja. Je kunt ook gewoon geen lijst maken of bijhouden. Nee. Je kunt ook geen nummers opzoeken. Je kunt ook niet terugkeren naar het vorige nummer. Dus sorry als je dat niet nice vindt of zo, maar dat is een beetje hoe dat het werkt. Het is een beetje een online radiostation.
2: Ja, ik ging zeggen, het is een beetje zoals radio, hoe ja. dat je dan misschien de dag van vandaag achteraf wel een keer kan kijken ja. welk nummer was het op dat uur. Maar voilà. Het is je eigen muziek.
0: Ja.
2: En het is ook nergens anders uitgebracht, dus je kunt het ook niet ja. gezemd. Het is gewoon...
0: In principe is het ja. zelfs zo, als ik mijn eigen muziek die op Spotify staat, daarop zou zetten en... Er staan er een paar op. Dat zou Saban mij kunnen aanklagen. Maar dat gaat dan waarschijnlijk over heel kleine akkefietjes.
2: Ja.
0: Momenteel omdat dat nog kleine volumes zijn.
2: Mm-hmm.
0: Dus het gaat wel echt muziek zijn die je ook nergens anders kunt vinden.
2: Cool.
0: En dat wordt ook de vraag naar de andere artiesten toe die zich op het platform zouden ja. begeven. Yes.
2: Oké, okay, nice.
0: Voilà, dus dat is een beetje de introductie van Person Music. Straks gaan wij ook uiteraard nog even babbelen over wat wij allemaal van plan zijn op de Gentse feesten.
2: Yes.
0: Maar voor nu ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd, en hopelijk jullie ook, wat de app deze keer gaat voorschotelen. Het is altijd al een andere mix geweest van muziek. Ik maak ook heel veel verschillende stijlen, dus hopelijk kunnen jullie er allemaal een beetje van genieten. Ziezo. Zijn er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor. Ik ben heel benieuwd wat okay. er gaat komen.
0: Sommige nummertjes vind ik minder goed dan andere, dus ik hoop dat alleen de goede zijn. Hè, maar
2: enkel bangers.
0: Ik kan niks beloven aan mijzelf, nog aan jullie. Dus het gaat allemaal een verrassing zijn en de app gaat beslissen. Alright, hier gaan we ervoor. Person Music live op Urgent FM. En geniet ervan, zou ik zeggen.
2: Let's go.

zijn even opnieuw begonnen met dat nummerke, omdat we het technisch gezien nog een beetje moesten uitpluizen. Maar bij deze zijn we vertrokken met Person Music. Geniet ervan.

0: Goedenavond. Goedenavond iedereen.
1: Yes, yes.
2: Hey, hey. We zijn ondertussen 10 uur, ons gebruikelijke uur, om eigenlijk de radioshow te starten.
1: Yes.
2: En hopelijk hebben jullie genoten van de special. Ik had zelf geen idee wat er allemaal ging gespeeld worden. Maar ik ben wel blij met de selectie die de app heeft gemaakt.
1: Oké,
2: okay, waren zeker niet mijn slechtste nummers al sinds.
1: Ja, tof, tof, tof. Ja, het zat een heel coole ding tussen.
2: Merci, ja.
1: Ik heb het ook niet allemaal heel bewust geluisterd, maar ja, de dingen dus dat ik hoorde passeren was een cool.
2: Sommige dingen zijn ook zo eigenlijk achtergrondmuziek en zo. Heel veel dingen zijn ook gewoon nog niet afgewerkt. Het is eigenlijk ook echt de bedoeling van de app dat niet alles per se moet afgewerkt zijn. Ja.
1: Nee, maar wel veel verschillende genres ook. Ja, ja, nice.
2: Het is dat, het is dat. We zijn hier ondertussen ook met Echo in de studio. Hey Echo, yes. Alles goed?
0: Goedenavond iedereen, ja, supergoed eigenlijk. Ja.
2: Ja, hoe was je weekend? Want we hebben die vraag nog niet gesteld.
1: Nee.
0: Mijn weekend stond in het kader van familie en vrienden. Dus vrij rustig aan.
1: Ook belangrijk.
0: Eigenlijk wat filmpjes gecheckt.
2: Ja, check. Oké, okay. Mooi. Mag ook eens, hè?
0: Ja, mag wel eens, hè.
2: Ja? En heb jij nog leuke dingen gedaan wat weekend?
1: Ja, dit weekend waren het Tielse feesten. Ik ben afkomstig uit Tielt, West-Vlaanderen. En de zaterdag moest ik daar optreden met Wereldverbeteraars.
2: Nice.
1: Mijn hip-hop collectief samen met een punkband op Dreeffestival.
2: Amai, oké. Okay.
1: Het was een leuk optreden. En dan de zondag nog even blijven hangen daar. En dan moest onder andere Kimori, daar leidde disco, daar ook wat plaatjes aan elkaar draaien. Maar ook inderdaad met je weekendje familie en vrienden en de oude matjes uit Tielt nog een keer teruggezien.
2: En
1: dus,
2: tof.
0: Ja, zalig.
1: Terug naar de hometown.
0: Genieten van Sonneken ook.
2: Ja,
1: inderdaad, inderdaad.
2: Ja, dat heb ik ook wel kunnen doen.
1: En bij hij, Sander?
2: Ja, ik heb eigenlijk wel een fijn weekend gehad. Ik moet zeggen, ik heb zaterdag ben ik even naar een nieuw, of voor mij toch nieuw, festivalletje geweest. In zo de kanten van Evergem, Sleidingen.
1: Ja.
2: Noemt Living Dub.
1: Ik heb daar een affiche van zien passeren over laatst.
2: En onze collega, de recensent, die hier normaal gezien ging zijn, maar
1: Hij is anders aan het recenseren.
2: Ja, hij is anders aan het recenseren, het is dat. Die had daar eigenlijk ook een promofilmpje voor gemaakt. Dus het was mij al eens te boven gekomen. En dan toevallig twee vrienden van mij zeggen, hey, we gaan daar naartoe, ga jij niet mee? En ik had zoiets van, ja, why not? Hè? Ik heb nog niks gepland. Want het was voor mij ook het weekend ervoor. Jullie weten dat, het was heel druk. Het was mijn terugrit van Portugal naar huis. Dus ik had wel nog wat nood aan een beetje rust, want ik ben direct weer in het werk gevlogen toen ik terug was. Maar
0: met reden ook, hè? Maar is het misschien nog een tipje van de sluier voor later?
2: Wat?
0: Met reden ook, hè?
2: Ah, ja, met reden ook. Ja, dat gaan we straks zomaar onthullen. Maar de zondag ben ik dan gaan draaien. En dat was wel heel speciaal. Dat was op Comic-Con in Brussel. De open-air editie. Ze hebben dat eigenlijk voor de eerste keer in Aziatpark gedaan.
1: Waar de Horst doorgaat.
2: Yes. Ja. En dus ik heb eigenlijk gedraaid in Horst Club.
1: Nice. Ja. Coole locatie.
2: En het grappige was dat heel die dansvloer was leeg. Alleen zo aan het eind van de zaal, hè, dus zo ver van de DJ, stond dat vol met allemaal van die gameconsoles en zo arcade-spellen.
1: Ja,
2: dus daar was het volk heel de tijd eigenlijk aan het gamen. Het was, en dat was eigenlijk wel grappig. En zo, af en toe kwamen ze ook keer zo mensen in een grappig verkleedpak zo een TikTok-filmpje nemen voor de DJ-boot. En ik zat daar allemaal zo van die oude electro classics te draaien.
1: Nice.
2: Was echt lollig.
0: Daar zijn nog wel toffe beelden van.
2: Ik heb een paar filmpjes genomen, maar ja, de zaal is leeg. Het was nu ook het was een beetje voor de grap. Hè. Maar ik heb wel een paar dingen op mijn stories gedeeld daarvan. Ik vond het altijd gewoon leuk om daar 3 uur lang te mogen draaien in die gigantische zaal met die gigantische sound.
0: Ook afgeschrapt van de bucketlist dan. Hè?
2: Ja, dat is echt wel een bucketlist item. Maar eigenlijk, mijn volgende bucketlist ligt al vast. Hè. Dat is gewoon draaien wanneer het er wel volk is.
1: Altijd toffer natuurlijk.
2: Ja, als je zo wat allround DJ bent, kun je wel op allerhande rare plekken komen. Daar heb ik de indruk ondertussen. Ik heb ooit al eens op een altaar mogen draaien in een kerk.
1: Okay.
2: Wat ook wel een van de meest maffe ervaringen ooit was. En er was zelf een astronaut in het publiek. Ja,
1: okay.
2: Dat was voor Supernova.
0: Kosmische gebeurtenissen.
2: De start-up scene van België. Ja. Okay. Maar wij hebben uiteraard, en ook een van de redenen waarom ik zo hard aan het werk was sinds ik terug ben, wij hebben een hele race open decks evenementen voor onze community en voor onze vrienden en dansers gepland. Je kunt dat vanaf nu ook zien op onze Instagram. Ja. We hebben al een postje gedaan voor de Gruut evenementen. We doen er daar 8, maar we doen er nog eens 6, denk ik, in de Vonk. En Vonk, dat is eigenlijk op de Vrijdagsmarkt. Mm-hmm. Dat is een relatief nieuw café van Anaïs en Gizzy.
0: Ja.
2: Trouwens, Anaïs is onlangs getrouwd met een goede maat van mij ook.
0: Ja, dus, verloofd. Verloofd.
2: Ah, verloofd. Verloofd, ja. Oké, okay. Ja, ander concept.
1: Kleine nuance.
2: Ja. En ben daar toevallig ook heel even gepasseerd voor die trouw, wat dat ook wel heel fijn was.
0: Heel gezellig cafeetje ook. Zeker een place to be. Als het wat schoner weer is, heb je een mooi terras ook op de vrijdagsmarkt zelf.
2: Ja.
0: Met een klein beetje schaduw. Dus,
1: Oké. Okay. En eigenlijk daarheen.
0: Voor de mensen die het nog niet weten, ons kan je volgen op opendex.dj. Kan je vinden via Instagram. Daar kan je gewoon onze stories, onze posts volgen.
1: Ja.
0: En dan zeker op tijd registreren, want er is veel in petto.
1: De registraties voor Gruut staan al open en voor Vonk volgt dat binnenkort, denk ik, morgen of overmorgen.
2: Ja, morgen dus, gaan die op de website komen en volgt er ook een postje op onze Insta.
1: En de thema's voor de avonden zijn ook al online gekomen voor Gruut, dus je kunt al een keer kijken welke... Welke avond dat voor u past. Hè? Dus,
2: En het leuke ook aan de Open Decks bij Gruut is dat we eigenlijk... we werken met een aantal evenementen met registratie. Hmm. Maar er zijn ook effectief 4 evenementen waar we met... niet minder dan een full day open decks, een walk-in open decks doen.
1: Ja,
2: namelijk, primeur. Het is het ad hoc concept. En eigenlijk wil dat zeggen, on the spot kan je u gaan inschrijven om te gaan draaien, zolang de voorraad aan timeslots eigenlijk strekt.
1: Ja. Dus zoals altijd, first come, first serve.
2: Ja.
1: We zullen misschien een klein beetje kijken naar hoe lang de avond vordert, wanneer dat je in een bepaald slot past, denk ik. Ja. Misschien qua genre, of
2: het valt allemaal te overleggen. Dus het is eigenlijk een beetje een lichtjes chaotische, maar ook wel gewoon een fijne samenwerkingsverband tussen eigenlijk iedereen die goesting heeft om te draaien en de mensen achter de bar en mensen van Open Decks.
1: Het is altijd een beetje chaotisch, maar we hebben dat al gezien, zoals in de Giraf, dat komt altijd goed. En dat zorgt ook voor een heel leuke verrassing.
2: Dus en zo hebben wij eigenlijk met Open Decks elke dag van de Gentse feesten wel iets leuks voor jullie in petto. Dus als je graag komt dansen en nieuwe DJ's wilt leren kennen, zou ik zeggen, kom het zeker uit checken.
1: Okay.
2: Het is hier zowel Person Music als onze backdrop. Eén van de
1: net
2: twee
1: iets
2: is genoeg.
1: Te veel van de twee. Ja. Maar ja, nu ook wat plaatjes voor ons draaien, Sander. En het thema van nog eens een closed decks te doen.
2: Klopt,
1: Wat heb je voor ons in petto? Of is het gewoon freewheel dat je gaat doen vanavond?
2: Ik heb eigenlijk een aantal nieuwe nummertjes ontdekt van een paar heel goede producers die ik ken.
1: Op Waking Life ook onder andere?
2: Niet per se de Waking Life muziek.
1: Nee.
2: Ik heb al een uitgebreide muzieksmaak, maar wat ik heel nice vind, is zo de speedhouse / garage kant. De eerste plaats die ik wil opleggen eigenlijk is een nieuwke van Duval 19.
1: Okay.
2: Ik ben heel hard fan daarvan. Ik ben eigenlijk van plan om ooit eens een tribute mix daarvoor te maken.
1: Oké, okay, cool.
2: Zoiets en dan op YouTube zetten of zo. Lijkt me wel leuk.
1: Oké. Okay.
2: Voor de rest, ik heb het niet gepland, maar ik heb al veel oefening gehad de laatste weken.
1: Ja,
2: want ook toen ik op reis was, had ik een DJ-set mee. Dus er kon wel wat geoefend worden, ik zal het zo zeggen. En er gaan zeker nog heel veel DJ-setjes gebeuren. Ook naast het Open Decks gegeven doe ik ook nog een Person All Night. Ook met een paar back-to-backs met de crew hier.
1: Ja.
2: Dat zal dan de dinsdag zijn in de Vonk.
1: Ja.
2: En de zondagavond is er een Invits. Invits is eigenlijk mijn alter ego. En dat is drum and bass in Club Sauvage. Dat is zo'n underground club, echt zo'n een kelder. Vroeger was dat trouwens de Tijuana.
1: Ja, nog geweest. Spectral Soul daar nog gezien, ja. Ook drum bass.
2: Voilà, voilà.
0: Ik nu vaak nog leuke Latin feestjes de vrijdag. Als
2: dat wist ik zelf niet. Ja, mooi. Maar dus, ja, ik had besloten van, oké, we gaan hier een buitenbeentje proberen doen. En, ironisch. en we gaan dat gewoon doen in een nieuwe club waar ik nog nooit iets heb georganiseerd of nooit gedraaid heb.
1: En, je sound system daar, zeker op de drum bass, is dat al nodig.
2: Ik ben er tijdens Full Circle eigenlijk een keer gepasseerd. Ja. Ik was wel aangenaam verrast door de nieuwe indeling en de sound en zo. Dus ik dacht, hier moet ik wel iets doen. En er is dan uiteindelijk een DJ weggevallen, want ik had een heel mooie line-up geregeld. Maar ja, ik ga dat nu niet zeggen wie dat er weggevallen is. Maar ik kan wel zeggen dat Benny Breaks de vervanging komt voorzien. Yes. Ergens aan het einde gaan Benny Breaks en ik gaan spelen. Maar ook DMT1, eigenlijk een oldschool figuur uit het Gentse, komt spelen. Treasure Crew, iets meer uit Kortrijk. Ja. Sellerman uit Brussels. Uit Brussel. Die eigenlijk heel veel promo doet voor de Belgische drum and bass. Heel nice, die gast, Simon. En niemand minder dan de oprichter van Star Wars. 25 jaar bestaat dat nu. Dat is 187. Die komt de headliner spot innemen. Dus ik kijk er keihard naar uit.
0: Avond om niet te missen.
2: Maar vergeet niet dat er ondertussen ook een open deck zal zijn in de Vonk. Die in een avond.
1: Ja. Ja. Dat zal... Ja, ik zou nog even kijken welke genre dat dan gaat zijn, maar dat zal voor een iets breder publiek zijn, dus keuze genoeg zou ik zeggen.
2: Het gaat van breed naar een beetje trancy gaan, denk ik, die in een avond. Voilà. Ja. Dus het wordt zeker de moeite. Maar goed, ik denk... dit nummer is ook crazy. Ga ik waarschijnlijk spelen op Invid.
1: Oké.
0: Okay. Het is dan weer tijd voor.
2: Dan denk ik, we hebben genoeg gezeverd. Hè. Ja.
1: Het is dat.
2: Gaan we een plaatje opleggen. Hè? Ja. Voilà. Oké.
1: Laat je gaan, Sander.
2: Tot straks. Ik ga me even verdiepen in de muziek. Hè.
0: Tot heel snel. En succes,
2: DJ Sander. Person op Urgent FM bij Open Decks. Let's go. Open.

0: Yes, yes. Hele dikke set door jou, Sander. Wat vond je er zelf van?
1: Thanks. Ik had dat nummertje heel in het midden. Nog net iets harder verwacht. Ik wou een beetje zo naar de helft van mijn set een beetje rustiger gaan. Ja. En dacht, oh ja, Caliber, ik ga dat smijten. Maar het was wel echt vrij rustig. Dat had ik eigenlijk zelf niet verwacht. Maar ja, bon, je kunt niet alles van buiten kennen. Hè.
0: Het is dat.
1: Ik heb het al wel nog terug omhoog getrokken en dan weer een knal einde. Ja. Maar het is wel een journey geweest van heel snel naar zo, woep, een beetje chiller. Ik ben er content van. Ja, het is wijs. Ja.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Ja.
0: Oké, maar dan gaan we nog rap even vooruitblikken naar het komende weekend. En daarvoor kijk ik steeds naar jou, Paco.
2: Dit weekend wordt eerst en vooral heel warm. Dus kleed u gepast. Zeker als je wat danspasjes gaat doen. Drink genoeg water, elektrolyten. Je weet hoe dat gaat. Maar ik zou het weekend graag starten met onze vrienden en communitypartners van Kamerad. Die hebben deze vrijdag een event in de Flesjesfabriek. Waarbij dat ze de kick-off geven van de match van de Belgische Rode Duivels.
0: Oké, cool.
2: Dus dat is wel echt iets om naar uit te kijken. Ik zou graag ook van de partij zijn. Altijd
0: zal de ambiance verzekerd. Zeker naar de laatste wedstrijd. Ik voel het nog, de wedstrijd.
2: Ik voel de sfeer al langer ook.
0: Ik ben blij dat het op een vrijdag is en in het weekend. Exact. En op een deftig uur, niet om 2 uur s'nachts.
2: Exact. En dan voor de mensen die het de vrijdag niet kunnen halen, de zondag kunnen ze ook camera nog checken in Barbassi. Okay. En dat is hier, bij onze vrienden hierboven in het Winter Circus.
0: Ook een heel coole locatie. Hè.
2: Inderdaad. En dan zou ik ook nog zeggen, onze vrienden die twee weken terug op de radio waren, Dag van de Vriendschap.
0: Ja, daar ga ik zelf ook een setje draaien. Ja. Het is ook wel zoals Open Next voor de community aan de Voorhaven Dok.
2: Voorhavenpark in
0: Dok. Park, inderdaad. Ja. Aan de treinwagons of zo.
1: Zalig,
0: zijn. Check de socials en stuur ik een berichtje als je er wel bij bent, want het is invite only en de plaatsen zijn beperkt.
2: Stuur gerust een berichtje.
3: Ik steek mijn hand in de lucht.
2: At OpenNext.
0: Ik heb een +1 al gevonden.
1: Ideaal.
2: Dus dat is at OpenNext.dj op Instagram. Stuur gerust een berichtje en dan checken we het zeker.
1: Fet.
2: En dan hebben we ook nog een event op Dok Noord. Latin Docs. En dat is ook deze zaterdag, ook aan Dok Noord. En dan vrijdag een persoonlijke favoriet in de Funke. Stef de Haan, Moel en Moker. En dat is in de Funke. Het concept heet Puls.
0: Oké, cool.
2: Om af te sluiten, ook zaterdag, ook in de Funke, hebben we Emom 9000. En onze elektronische muziek met begeleiding van Mike. Open Mike.
0: Daar heb jij al mee gedaan, Sander.
1: Ik heb in januari meegedaan. En ik heb eigenlijk 2 weken geleden die set, dat ze toen mij doorgestuurd hadden, op mijn YouTube gezet.
2: Ah.
1: Dus je kunt mijn live set van een kleine 20 minuten van in de Funke via Emom nu terug bekijken. Weet eigenlijk een artiest, of eigenlijk een duo-artiesten die op de volgende Emom gaat staan.
2: Ja.
1: En dat zijn goede vrienden van mij, namelijk dat is Dectro en Elo. En samen hebben die collectief genaamd Shouse. Die zitten eigenlijk ook bij The Lake. En dat is de band waar ik elk jaar eigenlijk mee afspreek.
0: The Waking Life.
2: The Waking Life.
1: Yes. Oké. Okay. Dus, dat wordt een vette weekend, inderdaad.
0: Oké, en ik draai morgen ook nog in de klimzaal Walden in Gent aan de Artcube. Dus voor de mensen die graag klimmen een beetje onder begeleiding van Benny Briggs. Dat is morgen de place to be. Dan denk ik dat we er bijna zijn.
2: Maar volgende week één boodschap voor de luisteraars. Ja, zeg maar. Je weet dat er geen feesten in aantocht zijn.
0: Zo.
2: Dus, wat is er vrij belangrijk? Dat u op tijd onze pagina checkt, opendix.dj, op Instagram. Dat u op tijd inschrijft als u nog wilt draaien. Kijk een keer welk genre dat past, welk genre dat niet past. Ook. Dat is een heel ander accent, maar
0: het is dat.
2: En zeker inschrijven op tijd, want ik kijk wel naar uit.
0: Antwerpen mag je ook komen in de Ruud of in de Vonk.
2: Vanwaar dat je ook komt, je bent welkom om in te schrijven.
1: Joppa.
2: Bij deze. Bedankt.
0: Salut.
1: FM. Dit was Open Decks. Merci voor het te tunen. En tot de volgende week met Benny Briggs. Goedenavond.